0: te tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: The next train will be leaving from platform 1.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Going Loco, Down in Acapulco voor de Voortops uit 1988. Ja, op de drums, Phil Collins. En op de achtergrond hoor je hem ook een beetje meezingen, want hij heeft het nummer geschreven. En hij vond toen in de tijd, toen de film uitkwam, dat de Voortops het liedje beter konden gaan zingen. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, het is donderdag. We zijn 17 september alweer. Ja, het schiet op, hè, jongens. Ja, het is even oppassen geblazen. De klokken van de Sint-Jans-kathedraal in Zetogenbos, die worden voorlopig niet bespeeld. Het is namelijk onveilig om het werk te doen in beide torens, zo zegt de arbeidsinspectie. Afgelopen maandag kwam de inspectie langs om te controleren. En die bleek niet aan de Arbonwet te voldoen, zo zegt een woordvoerder. Ja, de situatie in de Sint-Jans-toren, die vertoont op bepaalde punten gelijkenis met als een stadhuis, zo zegt de woordvoerder. En daarom klinkt voorlopig ook uit de toren geen klokkenspel. Ja, de gemeente is nog in afwachting van het rapport van de arbeidsinspectie met de onderbouwing. Ook de rondleidingen die zijn gestopt. Want ja, heel veel mensen die willen natuurlijk rondleidingen in de Sint-Jans-kathedraal. Maar dat mag dus voorlopig niet meer, zo zegt een medewerker van de Vrienden van Zetogenbos in Brabant, die de rondleidingen verzorgt. Van de een of andere minuut is ons de toegang ontzegd, zo zeggen ze. Ja, toen ze afgelopen maandag kwamen controleren, was er een gids bezig met een rondleiding. En die moest in één keer weg. Ja, die moest vertrekken, want het was te onveilig, hè. Ja, ja, het slot is al veranderd. Dat is al wel eventjes al aangepast. Ja, en al 600 jaar, hè, vergis je niet, hè, is er al een bijaardier die de klokken van de Sint-Jan in Zetogenbos bespeelt. Ja, en die taak is nu in handen van Joost van Balkum. Nou ja, normaal speelt hij elke woensdag en zaterdag. En dat is dus nu eventjes gestopt, hè. Het is te onveilig geworden daar, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is voor de wekker wakker. We zitten nog allemaal een beetje met griep thuis. We hebben nog last van de keel en we zijn verkouden. En hier is Abel.

Het programma Voor de Wekker Wakker is nu overal te ontvangen in heel Nederland en ook in het buitenland. In de show blijf je op de hoogte van het weer en steeds met de laatste nieuwsberichten. Voor de Wekker Wakker is de ideale ochtendshow als je al wakker bent voor de wekker.

een paar weken geleden al het liedje Mag in herhaling van mij. En daar is hij, ja, nog een keertje. Prins KB en Ben September en Valerie. Bij Voor de Wekker Wakker. Deze donderdag.

Zo is het maar net. Ja, welkom bij dit ochtend radioprogramma. We kijken even bij het nieuws, want er is wereldwijd weer het een en ander gebeurd. Ja, in Spanje hebben meerdere regio's in de oostkust last van wateroverlast. Er is daar fikse regen gevallen. De riolering kan het water ook niet overal aan, waardoor wegen onder water zijn komen te staan. Kolkende stromen. Rivieren buiten hun oevers. Nee, hij kent het wel. In de loop van de avond zijn er ook waarschuwingsberichten in Spanje verstuurd naar inwoners van de provincie Valencia en de regio Almeria. Daarin adviseren de autoriteiten om goed op te letten, niet op de weg te zijn, uit de buurt te blijven van rivierbeddingen en ravijnen en bij stijgend water hogerop de regio's te zoeken. Ja, ten zuidwesten van Barcelona bijvoorbeeld hebben reddingswerkers het lichaam al van een man gevonden op zo'n 500 meter van zijn auto die door het water was meegesleurd. Ja, het noodweer leidt in elk geval in Barcelona en Valencia tot chaos in het verkeer. Metrolijnen zijn uitgevallen. Snelwegen zijn afgesloten. En ook het vliegverkeer in Valencia is stilgelegd. Ja. Ja, Stefan de Walle die stopt als adviseur van Sinterklaas bij het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur die vervulde de rol sinds 2011. Het is nog niet bekend wie de nieuwe Sinterklaas wordt. Ja, met dankbaarheid en met pijn in mijn hart stopt na 15 jaar mijn rol als adviseur van de Nationale Sint. Zo zegt de Walle in een persbericht. Hij zegt, ik wens mijn collega's van het Sinterklaasjournaal, de cast en de crew van dit fantastische programma en andere geweldige programma's waar ik bij mocht zijn, een goede vaart toe. Ja, sinds 2011 doet de Walle dat al, hè. Zijn rol om Sinterklaas bij te staan bij zijn intocht. Ja. En de Italiaanse regering heeft besloten om de wegenbelasting af te schaffen voor een groot aantal voertuigen. Het is nog niet duidelijk hoe de regering dat gat van 2 miljard gaat oplossen. Ja, kleine en middelgrote auto's en motoren die komen in aanmerking voor de vrijstelling. En dan hoef je dus geen wegenbelasting meer te betalen. Ja, ze doen dat omdat de brandstofprijzen nogal hoog zijn geworden daar. En zo probeert men de pijn wat te verzachten. Ja, het is trouwens wel een maatregel die eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat is. Want elektriciteit, gas, dat is natuurlijk ook hartstikke duur geworden in Italië. En de regering hoopt zo een beetje de aandacht weg te brengen daar vandaan naar die wegenbelasting, hè, die dus nu afgeschaft wordt daar. Hè. Ja, dat zou ook wel wat in Nederland zijn, hè? Ja, België kent volgens mij geen wegenbelasting, hè? Nee, Nederland wel in elk geval. En dan die wegenbelasting afschaffen. Dan hebben we in elk geval een klein pleistertje op de wonden in verband met de hoge brandstofprijzen. Ja. Goed, op deze dag in 1977. Baccarat staat in de hoogste regionen van de hitlijsten. Met een bijzonder liedje. Het blijft dan 1 week op de allereerste plaats staan. MUZIEK

DJ William Hurter. En kom je uit Rotterdam? De link tussen Rotterdam en Brabant, hè? Ja, de verbinding is gelegd, zullen we maar zeggen. Goed, voor de wekker wakker, er even kijken naar het weerbericht vandaag. Ja, het start vandaag droog. Vooral diepere landinwaarts, dan schijnt de zon nog een tijdje. In de loop van de dag wordt het bewolkt. Dan komt er een zone met regen. Ja, bij een

zuidwestenwind, 2 tot 4 bevoor. Liggen de temperaturen vandaag tussen de 16 en de 18 graden. En aan zee waait het vrij krachtig, 5 tot 6 bevoor. En dat is ook in België het geval, langs de kust. Vrijdag is het meest droog. Morgen dan is er ook wat meer zon. En dan gaat de temperatuur ook lichtelijk iets omhoog, hè? Ja. Vandaag in elk geval tussen de 16 en de 18 graden. En morgen tussen de 18 en de 20 graden.

Goed, dat was hem, de dagtopper voor vandaag. Ja, Formu en Always. Leuke videoclip trouwens ook. Een soort tekenfilm, hè? Ja, en dat vind ik toch wel weer apart als zoiets gemaakt wordt. Goed, voor de wekker wakker. Een 14-jarig meisje uit Noord-Brabant in Mierlo is afgelopen dinsdag opgepakt. Ze had vernielingen gedaan op de basisschool De Kleine Vos. Een groep jongeren drong zondag de basisschool binnen en daarna brachten ze vernielingen aan. Zo zijn er digiborden kapot gemaakt, meubels omgegooid en ook ramen ingegooid. En ook is er lesmateriaal door de lokalen gegooid. Ja, door de grote schade kon de school ook een aantal dagen niet meer open. Ja, en Max Verstappen heeft afgelopen woensdag tijdens een speciaal evenement op Silverstone 100 uitdagers razendsnel verslagen in een kartrace. De viervoudige wereldkampioen in de Formule 1 begon achteraan, maar had binnen 36 minuten al iedereen ingehaald. In Max Futuring 100 stond Verstappen tegenover 100 deelnemers met uiteenlopende achtergronden. Ja. En de Federale Reserve, de Amerikaanse centrale bank, die gaat de rente weer verhogen. De bank wil daarmee de inflatie gaan beteugelen. De beleidsrente gaat van 3,5 naar 3,75%. En het wordt op andere plekken zelfs tot 4% verhoogd. En het Amerikaanse parlement is akkoord gegaan met een omvangrijk sanctiepakket tegen Rusland. Het is bedoeld om de Russische geldstromen voor de oorlog in de Oekraïne af te knijpen. De Senaat in Amerika had vorige maand al ingestemd met het pakket. En woensdag gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. Het is nu alleen nog eventjes wachten op de handtekening van president Trump. En dan kan het helemaal doorgaan.

Annemiek Drent. Ze is geboren in Emmer-Kompaskum in 1986. Bekende Drentse zangeres. Ze is trouwambtenaar. En ze spreekt ook op uitvaarten. Nou ja, en ze zingt er ook nog live bij. En nou ja, dit liedje dat heeft ze onder andere ook heel veel gedaan. Hè? Ja, dus wat dat betreft is ze aardig bezig. Ja, ze staat helemaal achter de Drentse streektaal. Ze heeft ook al diverse prijzen gewonnen. Het Liedjesfestival bijvoorbeeld met het nummer Ik Bin Zo Wies. Dat gebeurde in 2012. En ja, ze is ook een zingende trouwambtenaar. Hè? Ja, en ze spreekt ook op uitvaart. Ik zei het al. Ja, ze heeft ook een eigen onderneming. Die heeft de naam Een Melodie van Liefde. En ja, ze combineert vaak persoonlijke verhalen met live muziek op maat. Ja, dit was haar laatste nummer. Dat heette Voor Eeuwig. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag staat de tweede en laatste dag van de algemene politieke beschouwingen op de planning in Den Haag. En de Europese Unie die presenteert vandaag een wetgeving voor sociale media en het gebruik onder kinderen. Ja, vandaag begint het droog weer, maar er volgt regen vanuit het westen. Het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Yeah.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
4: Van harte welkom. Schakel maar in.
1: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Actueel nieuws uit binnen- en

Nou komt het mooiste hoor. Het mooiste. Mooi stukje a cappella. Ja, mooi is dat, hè? Kodo hoorde je met Duff Kodo. Ja, uit 1983 stond het op de allereerste plaats in de Europese hitparades, hè? Goedemorgen, het is 17 september, donderdag, op Langstraat FM. Het tweede uur van Voor de Wekker Wakker is weer een feit. Ja, alle ogen vandaag in Den Haag zijn gericht op premier Jette, die op deze dag 2 van de algemene beschouwingen het woord gaat voeren. Ja, de vraag is of hij de impasse rond de steun voor zijn begrotingen weet te doorbreken. Ja, gisteren heb ik ook een tijdje lopen kijken. Ik vind het best wel interessant hoe iedereen tegen elkaar tekeer gaat en zo, en al de sprekers. Ja, JA21-leider Eertmans die verraste gisteren door te zeggen dat een totaal deal met zijn partij niet meer mogelijk is en dat hij alleen nog wat ziet in deelakkoorden. Ja, Pro die ziet een totaal plan nog wel zitten. Nou ja, binnen de coalitie zijn de meningen nu wel verdeeld. De VVD die ziet wel wat in losse deals over links en rechts. En het CDA die wil dat het minderheidskabinet juist kan rekenen op stabiele meerderheden. Ja. God, vandaag dus een belangrijke dag in Den Haag. De tweede en laatste dag van de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag. Ja, het debat wat je dus op tv ziet, dat wordt gezien als een van de belangrijkste van het jaar. Omdat dit jaar meerderheden voor de begroting nog onzeker zijn. Ja, en als die er niet zijn, dan gaat er een hoop niet door. Jawel. Dat kan positief zijn, maar ook negatief, hè. Ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker.

2000, Mark Anthony en When I Dream at Night. Ja, de meeste dromen zijn bedrog, zeggen ze wel eens. Maar ja, sommigen die geloven er wel in. Ja, het is vandaag een speciale dag. Het is vandaag donderdag 17 september. Ja, let op, hè. Ga even er goed voor zitten. Want vandaag is het namelijk, daar komt hij aan, de Nationale Plasdag. Ja, dus aandacht voor plassen. Misschien vandaag extra naar het toilet toe als je het werk bent. In plaats van 2-3 keer per dag, 7 keer per dag. Bijvoorbeeld, hè. Ja. Plassen in de spotlight vandaag, dus de Nationale Plasdag.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Inwoners van de gemeente Waalwijk en Heusden kunnen binnenkort worden gevraagd naar hun winkel- en koopgedrag. Beide gemeenten doen namelijk mee aan het koopstromenonderzoek. Een aantal huishoudens krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Daarin wordt onder meer gevraagd waar zij boodschappen, kleding en andere spullen kopen. De resultaten moeten gemeenten helpen bij toekomstige keuzes over winkelgebieden en horeca. De gemeente Dongen heeft het verslag gedeeld van de inwonersavond over noodopvang De Nestel. Inwoners gingen met elkaar in gesprek over hoe noodopvang er in de gemeente Dongen in de toekomst uit moet komen te zien. De meningen hierover waren verdeeld. Een deel van de mensen was blij met hoe het met De Nestel gaat. Een ander deel ziet toch puntjes van kritiek. De reactie van inwoners wordt meegenomen in een raadsvoorstel. De voorbereidingen voor een nieuwe ijsbaan in Kaatsheuvel zijn in volle gang. Komende winter vindt de allereerste editie van het Winterfestijn Kaatsheuvel plaats op het Anton Pieckplein. De organisatie is bezig met de voorbereidingen en is nog op zoek naar vrijwilligers en sponsors. Het Winterfestijn Kaatsheuvel vindt plaats van 11 december tot en met 3 januari. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM.
2: Dit is de dagtopper.

0: To Unlimited. En het Tribal Dance bij Voor de Wekker Wakker. Het is 8:04. Ja, de nieuwe basisinfrastructuur langs het Belslijntje zorgt voor extra comfort en beleving op de populaire fietsroute. Die fietsroute die ligt tussen Turnhout en Tilburg. Nou ja, het terreinmeubilair van bordjes, informatieborden over fietsenstallingen tot picknickbanken. Ja, het knipoog naar een bijzonder spoorwegverleden in de grensregio. Het eerste in het oog springende realisatie van de 13 Belgische en Nederlandse partners binnen het Vlaanderen-Nederland project. Brabant kust de Kempen. Ja, de nieuwe infrastructuur dus met een knipoog naar het spoorwegverleden voor het Belslijntje. Ja, de onthulling van dit speciale gedeelte is morgen op 18 september bij het Hollands schuif- en startpunt van het Belslijntje ter hoogte van de Gulden Sporenlijn. Ja, als je die fietsroute vaker hebt gereden, dan weet je precies waar het is. Ja, vandaag de tweede en laatste dag van de algemene politieke beschouwingen naar Prinsjesdag. Het debat wordt gezien als de belangrijkste van het jaar, omdat dit jaar meerderheden voor de begroting nog niet helemaal zeker zijn. En de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, presenteert de wetgeving voor kinderen online. Zo wil Europa graag een minimumleeftijd van 13 jaar voor social media, waarbij kinderen pas op hun 15e hun eigen persoonlijke account kunnen aanmaken. En de premier van Canada die geeft in het Europees Parlement in Staatsburg een toespraak. De voorzitter van de Europese Commissie die zei eerder dat ze wil dat Canada een soort onofficieel lid wordt van de EU. Ja, de toespraak van Carney is te zien op de bekende apps. Ja, vandaag ook voetbal. NEC speelt tegen Juventus in de Europa League. De wedstrijd is vanaf 9:00 te volgen via de bekende sportapps. En de wedstrijd wordt ook nog een keertje op diverse zenders live uitgezonden.
1: Dit is de Flitsschijf.

wij hebben dat nog niet, maar in Australië is dat wel, hè? Het is gewoon een dag met 4 seizoenen. Ja, 's ochtends, middags, 's avonds. En een groot gedeelte van de middag 2 seizoenen. En dan 's ochtends en 's avonds nog een ander seizoen. Ja, heel verschillende weerbeelden. Crowded House hoorde je met 4 Seasons in One Day. Ja, voor de wekker wakker. Ja, vandaag geeft Angeline Hagenaars een lezing bij het Jan Tinbergen College in Roosendaal. Het is het startsein voor een omvangrijke opschoonactie. Zo'n 60 HAVO 5 leerlingen gaan samen met het waterschap Brabantse Delta en het Milieu Educatief Centrum Roosendaal op pad tijdens een speciale clean-up day. De actie vormt de aftrap van 2 hele concrete acties waarbij water, duurzaamheid en klimaatadaptie centraal staan. Ja, de opdrachten zijn onderdeel van de vakken PGP, techniek en maatschappij. En geven leerlingen de kans nu om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Ja, er wordt zeker ook heel veel zwerfafval uit het water opgevist. En dat is een van de projecten. Leerlingen onderzoeken hoe het afval in het water is terechtgekomen en welke oplossingen er mogelijk zijn. Ja, vandaag is een bijzondere dag. De katholieke kerk staat vandaag stil bij het leven van de heilige Lambertus. Deze geestelijke doet de volgende uitspraak over het weer in de verre toekomst. Is mest Lambertus zonneschijn, dan droog zal het voorjaar zijn. Ja, dat is ook wel fijn. En vandaag ook een belangrijke uitvinding in 1872 op deze dag. De Amerikaan Pratt, die vindt namelijk zijn patent. En die legt het patent vast voor het ontwerp van de sprinklerinstallaties. Hè? Ja. Ook belangrijk. Tegen brand. Hè?

Langstraat FM.

Shabaya Man en Who Let the Dogs Out. Ja, was een liedje van een paar jaar geleden. Was erg populair. Werd zelfs gebruikt voor tv-reclames en zo. Het was rond, 2001, geloof ik. Ja, dat een liedje in de hitparade stond. Ja, vanmorgen las ik het ook al voor, het eerste uur. Stefan de Wallen, die geeft na 15 jaar zijn staf en zijn mijter door aan een ander. En gaat ook afscheid nemen van het Sinterklaasjournaal. Hij stopte mee. Dat heeft de NTR gemeld. Het grote boek sluit daarmee voor de 61-jarige acteur. Die we natuurlijk ook kennen van onder andere Vlodder. Hè? Ja. Stefan de Wallen stopt dus na 15 jaar. En dit is even een vervroegd Sinterklaasliedje. Het duurt nog eventjes natuurlijk voordat het 5 december is. Maar ja, voor je het weet zijn we het wel, hè. Kinderen voor kinderen en het weer.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

plaat is dat, zeg. Daddy Bailando en Mama Caramba bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, want een man is afgelopen woensdag zwaar gewond geraakt. Hij was een boom aan het snoeien en hij werd aangevallen door geelpoothoornaars in Vught. Ja, volgens de regionale omroep sprong de man van ongeveer 12 meter hoogte uit een hoogwerker om aan de insecten te ontkomen. De melding kwam rond 1 uur binnen. De hulpdiensten, ambulances, politiewagens en ook een traumahelikopter werden opgeroepen. De man zou zijn gestoken door de geelpoothoornaars, ook bekend als de Aziatische hoornaars. En ook gewond zijn geraakt na de val. Hij is naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Ja, de man was in opdracht van de gemeente Vught bomen aan het snoeien toen hij op een hoornaarsnest stuitte. Ja, de hoornaar. Gevaarlijke beestjes. Ja, de centrum-linkse oppositiepartijen hebben de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag in Zweden gewonnen. Dat zegt de omroep SVT op basis van 99% van de stemmen. Ook komt er een einde aan een nek-aan-nek-race. De centrum-linkse partijen die steven af op 175 zetels in het parlement dat 349 zetels telt. Ja, het regeringsblok wat rechts is van de huidige premier, die lijkt 174 zetels te krijgen. Waarschijnlijk komt vandaag de definitieve uitslag. En het aantal mensen dat niet werkt, dat neemt toe. Zo blijkt uit cijfers van CBS. Ondertussen blijft de groep werkenden wel gelijk. De lasten van de verzorgingsstaat die leunen op een steeds kleiner aantal schouders. Ja, Nederland telt ruim 8,5 miljoen mensen die niet werken. En deze groep die groeit sinds 2023. Het komt doordat mensen ouder worden, ze gaan met pensioen. En ook door de komst van migranten die niet werken. Ja, de bevolking die groeit, dus er zijn ook heel veel mensen die stoppen gewoon met werken. Ja, dat gebeurt ook, want ik sprak gisteren nog iemand die zei, ik stop gewoon met werken. Ik zei, waarom? Bel binnen. Nee, hij zegt, ik ben niet binnen, maar ja, ik moet zoveel betalen, het is niet meer te doen. Ik stop er gewoon mee. Ja, werken loont niet meer, zei hij. Ik weet niet of dat zo is, maar goed, dat zei hij wel. Ja, ja, de 9,6 miljoen werkenden die blijven in aantal wel gelijk. De twee groepen die groeien in omvang wel een klein beetje na elkaar toe. Hè? Ja. Ja, en nieuws uit de ruimte als laatste. De NASA heeft op de maan een nieuwe krater gevonden. Die is 221 meter wijd en 41 meter diep. Volgens de ruimtevaartorganisatie ontstaat zo'n krater eens in de eeuw en niet langer. Nee, de krater werd ontdekt door een satelliet, een maanzonde die al 17 jaar in een baan op 100 kilometer hoogte van het hemellichaam metingen verricht met een aantal instrumenten. De nieuwe gegevens die moeten nog wel bestudeerd worden. En dan gaat men ook kijken of de maankaarten moeten worden aangepast. Omdat de nieuwe krater er ineens uitsprong. Ja, in één keer werd alles op alles gezet. Ja, en door de nieuwere foto's te vergelijken met oudere kwamen astronomen tot de conclusie dat de krater tussen 11 april en 22 mei 2025 is ontstaan. Er moet ongeveer een asteroïde van ongeveer 3 verdiepingen zijn ingeslagen. En daardoor ontstond de grote verse krater op de maan die ooit gevonden is in ons zonnestelsel. Ja, spannend, hè, vind ik dat altijd.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Inwoners van de gemeente Waalwijk en Heusden kunnen binnenkort worden gevraagd naar hun winkel- en koopgedrag. Beide gemeenten doen namelijk mee aan het koopstromenonderzoek. Een aantal huishoudens krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Daarin wordt onder meer gevraagd waar zij boodschappen, kleding en andere spullen kopen. De resultaten moeten gemeenten helpen bij toekomstige keuzes over winkelgebieden en horeca. De gemeente Dongen heeft het verslag gedeeld van de inwonersavond over noodopvang De Nestel. Inwoners gingen met elkaar in gesprek over hoe noodopvang er in de gemeente Dongen in de toekomst uit moet komen te zien. De meningen hierover waren verdeeld. Een deel van de mensen was blij met hoe het met De Nestel gaat. Een ander deel ziet toch puntjes van kritiek. De reactie van inwoners wordt meegenomen in een raadsvoorstel. De voorbereidingen voor een nieuwe ijsbaan in Kaatsheuvel zijn in volle gang. Komende winter vindt de allereerste editie van het Winterfestijn Kaatsheuvel plaats op het Anton Pieckplein. De organisatie is bezig met de voorbereidingen en is nog op zoek naar vrijwilligers en sponsors. Het Winterfestijn Kaatsheuvel vindt plaats van 11 december tot en met 3 januari. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Erik van Vliet, goedemorgen.

En Waddenvols, laat zal vandaag ook wel het een en ander aan regen vallen in de middag in de Langstraat. Vooral vanmiddag, dan trekken de meeste buien weer weg. En dan is er ook kans op een klein zonnetje. Ja, het koelt wel af. In elk geval de komende nacht richting vrijdag naar 11 tot 14 graden. Vandaag wordt het niet warmer dan 17 tot 18 graden. Hè? Ja, zo.

vandaag weer een klein beetje beterschap. Want ik zit al een paar dagen met een ontzettend schorre stem. En sneeuw verkouden. Dus ik denk dat er toch nog wel een klein beetje griep heerst. Hè, in de lage landen, vooral in de Langstraat. Ik spreek je morgen weer. Graag tot 6 uur. Dan zijn we er weer. Tot dan.

0: Broekauto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broekauto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSI. Jee.
0: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
0: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Inwoners van de gemeente Waalwijk en Heusden kunnen binnenkort worden gevraagd naar hun winkel- en koopgedrag. Beide gemeenten doen namelijk mee aan het koopstromenonderzoek. Een aantal huishoudens krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Daarin wordt onder meer gevraagd waar zij boodschappen, kleding en andere spullen kopen. De resultaten moeten gemeenten helpen bij toekomstige keuzes over winkelgebieden en horeca. De gemeente Dongen heeft het verslag gedeeld van de inwonersavond over noodopvang De Nestel. Inwoners gingen met elkaar in gesprek over hoe noodopvang er in de gemeente Dongen in de toekomst uit moet komen te zien. De meningen hierover waren verdeeld. Een deel van de mensen was blij met hoe het met De Nestel gaat. Een ander deel ziet toch puntjes van kritiek. De reactie van inwoners wordt meegenomen in een raadsvoorstel. De voorbereidingen voor een nieuwe ijsbaan in Kaatsheuvel zijn in volle gang. Komende winter vindt de allereerste editie van het Winterfestijn Kaatsheuvel plaats op het Anton Pieckplein. De organisatie is bezig met de voorbereidingen en is nog op zoek naar vrijwilligers en sponsors. Het Winterfestijn Kaatsheuvel vindt plaats van 11 december tot en met 3 januari. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
9: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Goed zo.
18: Langstraat FM.
19: Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arms, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it.

komende week ook weer het een en het ander doen. En vergeet dat natuurlijk ook niet te kijken naar Langstraat TV, want daar staat ook nog heel veel op. Onder andere nu Trekker Trek en ook straks weer een beetje een terugblik volgens mij op de 80 van de Langstraat. Het is 16 graden in de Langstraat. En leuke muziek onderweg, zoals deze van Samuel Welte, samen met Russo.

0: Roman Keating en Love Each Day. Ja, zo naar buiten kijk, dan hou ik wel van deze dag. Ja, het is 16 graden buiten. Het is rustig op de Brabantse wegen. En het wordt vandaag 17 graden. En ik heb de korte broek aangetrokken. En het t-shirtje, maar ben toch wel even met de jas naar buiten gegaan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, we zitten bijna in oktober.
1: And nothing, no, nothing is going on.

0: Dave Roger samen met Rutje Kot. En Marco Borsato, You've Got a Friend. Ja, ik heb volgende week zondag een vriend. En dat is niemand met een kleinboer. Hallo Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, hallo.
0: Go Waalwijk, bij jullie staat alles op z'n kop.
1: Bij ons staat alles op z'n kop. Ja, ja, dat, de festiviteiten zijn volle bak in voorbereiding om er volgende week zondag een heel mooi feestje van te gaan maken in het centrum van Waalwijk.
0: Ja, alle ruimtes bezet?
1: Alle ruimtes bezet. We zijn vanaf zeg maar de stadstuin die helemaal vol is, waar we een groot ontmoetingsplein gaan organiseren samen met alle buurthuizen. Waar jullie ook staan met jullie live-uitzending, waar mensen eens even kunnen kijken hoe jullie het nou echt doen. Tot aan het Raadhuisplein met allerlei sport. De hele grote straat, een flink stuk zit vol met activiteiten. En dan zo door de Stationsstraat in tot ongeveer het Unaplein. En dat is helemaal gevuld met podia en activiteiten.
0: Oké, oftewel weer een hele hoop gezelligheid.
1: Een hele hoop gezelligheid en een hele hoop mooie activiteiten om te leren kennen die er allemaal in Waalwijk gedaan worden.
0: Ja, want er zijn meer dingen dat mensen weten of geloven en denken.
1: Ben ik eens. Ik hoor regelmatig, wat is er toch in Waalwijk weinig te doen? Nou, dan nodig ze altijd van harte uit om 27 september even in het centrum te komen kijken om te laten zien wat er wel allemaal gebeurt in Waalwijk.
0: Ja, en ik kan je vast verzekeren, het weer wordt heerlijk.
1: Ja, er kwam een hoge drukgebied aan, heb ik gelezen. En dat betekent volgens mij dat we weer het weer zoals we dat een beetje, als ik nu naar buiten kijk, het zonnetje schijnt, dat we dat volgende week ook hebben.
0: 6, 27 graden.
1: Iets minder warm mag. Graadje op 23 is perfect, hè?
0: Ja.
1: Mensen moeten ook nog hard aan het bewegen kunnen.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, voordat het zover is, is er nog het een en ander te doen hier in de Langstraat, in de gemeente Waalwijk.
1: Ja, zeker. Ja, nou ja, sowieso de Langstraat klassieker. Dus dat gebeurt in de Langstraat, die komende zaterdag van start gaat bij het Willem school, bij de Slagen in de buurt aan sportcentrum De Gaard. Dus daar zullen zeker heel veel mensen op hun fiets gaan stappen. Ik kreeg al een bestelling van 750 bananen om uit te delen. Dus ik denk dat we heel veel fietsende mensen door het mooie Langstraat zien gaan. En als je dan ook nog even naar de overkant loopt, dan is er ook nog een fantastisch Go Waalwijk kindervoetbalfestijn bij RWB op het terrein. Dus ook dit weekend kunnen mensen in ieder geval weer los.
0: Oké, nou kort, krachtig, maar veel informatie. Edwin Kleinboer, dankjewel.
1: Graag gedaan. En dan zie ik je volgende week met jou in de studio. Dan gaan we het er uitgebreid over hebben.
0: Is goed.
1: Okay.
0: En ik hou je aan je afspraken.
1: Ik zorg altijd voor iets lekkers. Maar je weet, hè, dat is bij mij een bakje druiven voor jou. Hè?
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik wacht geduldig af.
1: Ja, is goed.
0: Als het maar zoet is. Doei, doei. Dankjewel.
1: Ja, yo, doei.
2: Je dag wordt veel relaxter.

ik denk dat we op het moment helemaal niet te klagen hebben met de Nederlandse popmuziek en het Nederlandse cafémuziek, het volkse muziek. Eigenlijk allebei wel van heel erg.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Inwoners van de gemeente Waalwijk en Heusden kunnen binnenkort worden gevraagd naar hun winkel- en koopgedrag. Bij de gemeente doet namelijk mee aan het koopstromenonderzoek. Een aantal huishoudens krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Daarin wordt onder meer gevraagd waar zij boodschappen, kleding en andere spullen kopen. De resultaten moeten de gemeente helpen bij toekomstige keuzes over winkelgebieden en horeca. De gemeente Dongen heeft het verslag gedeeld van de inwonersavond over noodopvang De Nestel. Inwoners gingen met elkaar in gesprek over hoe noodopvang er in de gemeente Dongen in de toekomst uit moet komen te zien. De meningen hierover waren verdeeld. Een deel van de mensen was blij met hoe het met De Nestel gaat. Een ander deel ziet toch puntjes van kritiek. De reactie van inwoners wordt meegenomen in een raadsvoorstel. De voorbereidingen voor een nieuwe ijsbaan in Kaatsheuvel zijn in volle gang. Komende winter vindt de allereerste editie van het Winterfestijn Kaatsheuvel plaats op het Anton Pieckplein. De organisatie is bezig met de voorbereidingen en is nog op zoek naar vrijwilligers en sponsors. Het Winterfestijn Kaatsheuvel vindt plaats van 11 december tot en met 3 januari. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

Dance Boogie Wonderland. Je hoorde Earth, Wind & Fire. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 16 graden. En het is rustig op de Brabantse wegen.

Ja, de kabinetsplannen, die zijn nu, daar zijn ze nu mee bezig. En ik hoop voor Jette dat het een klein beetje gaat lukken. Maar het wankelt en het kraakt aan alle kanten, heb ik begrepen. Zoals ik eens even op de nieuwssite zit te kijken. Dus ja. Om 10:15 is hij begonnen met verdedigen. Dankzij, ik zit er niet eerlijk te volgen, moet ik eerlijk zijn. Maar ik zag het een en ander wat langskomen. Ja.

0: En het zit in mijn bloed. Ja, wat zou er in mijn bloed zitten? Geen alcohol in ieder geval. Aan de telefoon, Barbara van Bremen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Den Bolder. Daar is het ook een feest.
1: Daar is het, altijd feest. We zijn weer up and running. En na een mooie rustige zomerperiode zijn we weer aan de slag gegaan. Met al onze leuke activiteiten. Van theater tot tribute bands. We hebben een drag queen bingo die er aankomt. Van alles en nog wat. En ik vertel jullie graag meer wat de eerstkomende activiteiten zijn. Wat ik al zei, tribute bands. Onze werkgroep Bolder Live, die heeft YouTube One geprogrammeerd. Zij komen in oktober naar Den Bolder. Om een tribute te brengen aan YouTube. En daar zijn veel liefhebbers voor, want de kaartverkoop gaat lekker hard. Maar als je daarbij wil zijn, dan kan dat nog. Dan kun je op onze website kijken wat het programma inhoudt. En echt tegelijkertijd kaartjes kopen als je daar dus inderdaad warm voor loopt. En het was niet te lang, want het zijn altijd leuke avonden, goed bezet. En dat vindt plaats op 10 oktober.
0: Oké. Okay.
1: En voor die tijd hebben wij nog de Alles Kids Halloween Party. Dat is op 9 oktober. Onder basisschoolkinderen worden uitgenodigd voor een leuke disco in griezelsfeer. Daar mogen lekker allemaal verkleed komen. De allerjongste van de onderbouw beginnen om 6:30. En de ouderen van de bovenbouw om 8:00. En dan hebben we ook onze zaal weer ingericht als een waar spookkasteel. Waar de kinderen een speurtocht door het donker langs allerlei enge
0: gebeurtenissen neerzet. Zet je Fred ook ergens neer?
1: Fred zal ongetwijfeld in een mooi pakje ergens in een hoekje worden gezet. Om de kinderen een beetje aan de schrik te maken. Ja. Want het moet natuurlijk wel uitkijken, ze zijn nog jong. Maar dit vinden ze meestal. Als ze verkleed naar de disco mogen komen, zijn ze al helemaal blij. En als het dan ook nog spannend is, leuke DJ hebben die dan ook nog wat muziek brengt. Dan gaan ze dansen en springen. En dat is een lust voor het oog om te zien. Leuk ook voor de ouders die hun avond, de kinderen een avondje ondergebracht hebben. En voor de kinderen natuurlijk helemaal feest.
0: Ja, en in het kader van dat Halloween weer aankomt, is het een goede voorproef. Oké, dat was hij.
1: Voor deze keer. Ik heb ook nog een blaasconcert, een herfstconcert op 20 oktober in de aanbieding. En een jubileum van het Metallicorps. Maar wellicht kan ik daar volgende week over vertellen.
0: Gaat helemaal goed komen, Barbara. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Hè. Dag Erik.
0: Doei doei.
1: Doei doei.

0: Ja, en als je kaarten wil bestellen bij Den Bolder bij voor de Tribute Band.
1: Info en hits. Langstraat
0: FM. Die zijn er nog steeds. Dus ja, om de klanken van U2 eens een keer te herbeleven met een coverband. Zometeen het landelijke nieuws, maar voordat we zover zijn, eerst de Two Brothers on the Fourth Floor.

You, The Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, in het kleine Nederland. En ze gingen de hele wereld over. En ook deze dames gingen de hele wereld over. En die kwamen ook uit Nederland. Van 1997 gaan we 11 jaar nog verder terug in de tijd naar 1986. Het zijn de drie dames van Mai Tai. En het is My Female Intuition.

0: auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Suurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Tijd, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
0: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.

Some Like It Hot. Je hoorde de heren van Power Station. Het is op dit moment 17 graden in de Langstraat en het is rustig op de Brabantse wegen. Ja, ze komen nog één keer. Let maar op.

0: Robin Schulz samen met Water met, ja, aan de telefoon. De voorzitter van het Pleinfestival in Kaatsheuvel. Die na lang beraad wel iets naar buiten heeft gebracht. Maar of het al concreet is, dat is eigenlijk nog niet zo. Maar het Pleinfestival in Kaatsheuvel wil gaan overwegen. En samen met de gemeente gaan praten over Pleinfestival in de avond 18 plus te gaan laten worden. Meneer Bruinings, goedemorgen.
1: Goedemorgen Erik, maar ook luisteraars.
0: Omschrijf ik het zo goed?
1: Ja, heel, heel mooi verwoord Erik. Kijk, wij hebben als Pleinfestival met 44 jaar bestaan afgelopen keer een enorm mooi Pleinfestival gehad. Maar toch ook wel wat ongemakken hebben gezien waar we van in het bestuur, maar straks ook met de coördinatoren gaan zeggen van, kunnen we op deze wijze nog wel een feestje organiseren? En daar is een van de belangrijke onderdelen in. Kunnen wij mensen onder de 18 nog toelaten? Want we hebben gezien dat ze toch in de staat zijn om toch alcohol te nuttigen. Toch net even wat anders te reageren op alcohol. Dingen te doen, drank onder de hekken door. Waardoor het einde van de zaterdagavond afgelopen keer toch wat grimmiger was dan andere keren. Ja, dat betekent dat je daarover moet nadenken.
0: Ja, er stonden zelfs gewoon kinderen, ik noem het maar kinderen, gewoon met de fles sterke drank, gewoon midden op het plein, aan de kop, naar binnen te drinken. En waar beveiligers en dat allemaal omheen liepen. En dan beginnen ze te mopperen als ze eruit gezet worden.
1: Ja, ja, exact. En dan moet je de afweging gaan maken en het nadenken daarover. En zoals je mij kent, betekent dat nadenken hoort om goed argumenten te horen, ja, goed argumenten te luisteren, maar ook overleg te voeren met, terwijl uiteindelijk de besluitvorming over het feestje natuurlijk wel ligt bij het bestuur van het Pleinfestival.
0: Ja. Ja, heel veel mensen die waren ook aan het mopperen. Ja, ik zit er ook een klein beetje in, dat moet ik dan ook heel even bekennen. Dat op een bepaald moment om 11 uur de tent werd dichtgegooid voor de 18 minners. Mensen op moppen van, ja, mijn kind mag daar gewoon naar binnen toe. Ja, maar die kinderen hebben het verpest voor een ander.
1: Nou ja, even.
0: Daar wil ik eigenlijk even op doelen van, het is een, stel dat er 500 van die min 18ers binnen zijn, dan zijn er 100 die het verpesten voor die andere 400.
1: Ja, en dat vind ik even het moeilijke. Daarom zit ik ook daar te knarsetanden op, terwijl ik weet dat in het bestuur gezegd wordt, zo kunnen we als vrijwilligers niet meer door. Dus het moet 18 plus worden. Terwijl ik zeg, de dialoog moet nog even goed gevolgd worden. Mm-hmm. Dat, hoe kunnen we een waarschuwing geven? Hoe kunnen we maatregelen treffen om wel de goede feestjes te organiseren? En als je het zelf voor jezelf verknalt als 18 min, ja, dan hoort daar de consequentie misschien bij dat je niet meer welkom bent.
0: Ja. Ja, en er zijn ook mensen die buiten gebleven zijn en omgedraaid zijn omdat ze zoveel 18 minners zagen lopen.
1: Ja, en ik noem dat wel eens dweilen met de kraan open en in dit soort gevallen de alcoholkraan. Waarbij je als organisatie 18 min drinkt niks, hè? Mm-hmm. Dat is toch de uitspraak die wij ook vast hebben. Dat je maatregelen treft ter voorkoming van alcoholgebruik door de 18 min groep. En dat je de groep ziet dat er bandjes gewisseld worden. Ik heb verhalen gezien en gehoord over legitimatiebewijzen die niet in orde waren, maar mensen wel binnen waren. En als je dan zo prominent ook nog materialen van buiten naar binnen meeneemt, ja, dan is de fles wel eens vol, hè?
0: Ja, nou, dan is de fles overgelopen, toch?
1: Exact.
0: Ja, wat betekent dit? Dat er volgend jaar, als er die min 18ers blijven, dat er nog meer beveiliging moet komen, dat er nog meer kosten moeten gaan komen, dat er nog meer bezuinigd moet gaan worden op de andere leuke dingen die we dan wel voor dat geld hadden kunnen doen.
1: Nou ja, daar is mijn oproep ook om de goede dialoog met de gemeente te gaan voeren en te kijken wat je kan doen en welke maatregelen je kan treffen. Mm-hmm. Maar waarbij mijn hart ook zegt van, voorlopig is het wel 18 plus volgend jaar.
0: Ja. En dan, daar sluit ik me zeker bij aan.
1: Ja.
0: Dat,
1: Hoe moeilijk die discussie ook is, hè, want dat geef ik ook de luisteraars mee, maar ook als reacties op de Facebook-berichten de komende dagen. De dialoog is een belangrijke, maar ik zoek de handshake. Hoe kunnen we in Kaatsheuvel het mooie feestje organiseren waar iedereen happy is, iedereen de goede leuke dingen doet en gewoon een leuk feest vieren met elkaar.
0: Ja, wat jij zegt dat mensen wat voor reacties gaan geven op Facebook. Mensen realiseren ook niet als er een steekproef komt van de mensen die op festivals naar binnen komen en die gaan steekproeven doen van hoe oud ben jij en mag je alcohol drinken. Je krijgt verschrikkelijke hoge boetes als je gepakt wordt dat mensen alcohol aan het drinken zijn onder de 18.
1: Daarom ben ik zo ontzettend blij dat wij bij het afgelopen Pleinfestival ook een controle van politie en handhaving hebben gehad op alcohol. En dat wij de zaken in ieder geval goed onder controle hebben en hadden op die avond.
0: Mm-hmm.
1: En dat er ook door politie een aantal van mensen geverbaliseerd is dat ondanks de maatregelen, ondanks het aangeven van jongen, je bent onder de 18 of meisje, je bent onder de 18 en geen alcohol, dat ons even geen blaam trof op. Maar dan nog is het zo dat je met elkaar dat mooie feestje wil organiseren.
0: Ja, en als ouder zijnde geef je kind onder de 18 geen alcohol op het terrein. Ook niet. Dat is ook gebeurd.
1: Ja. En daarvan roep ik van, ja, dat is mogelijk de consequentie. Dat dan maar een feestje van 18 plus wordt.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb ik ook gisteren in het bestuur van
0: Pleinfestival
1: aangegeven.
0: Ja.
1: Dat ik ook daarin belangrijk vind dat we er voor iedereen zijn. En dat we ook kijken als het een 18 plus feest wordt, hoe we 18 min op de middagen wat meer aandacht kunnen geven.
0: Ja, want dit is ook eigenlijk wel een groep die eigenlijk net overal buiten valt.
1: Ja.
0: Want boven de ik zeg al, het zijn de middelbare scholieren die willen niet meedoen met de lagere scholen. Die willen hun eigen groep hebben, maar die eigen groep valt eigenlijk overal buiten, want daar is eigenlijk nooit niks voor te doen.
1: Exact. En dat houdt mij als voorzitter van het Pleinfestival wel bezig. We zijn er met het Pleinfestival voor iedereen, jong en oud, met en zonder beperking. Iedereen moet kunnen genieten. Maar dan betekent ook dat je, als je zo'n maatregel treft, moet kijken welke alternatieven kan je aanbieden voor de doelgroep.
0: Vanaf wanneer worden hier beslissingen genomen?
1: Even, de beslissingen zijn in voorbereiding binnen het bestuur. En wij zullen in de maand november met elkaar definitieve stappen moeten zetten. Want het Pleinfestival 2027 op 21, 22 en 23 mei staat voor de deur en we zullen de voorbereidingen goed moeten treffen.
0: Maar stel dat de gemeente zegt van dat die het Pleinfestival op de vinger stikt van ja, wij willen wel dat er min 18 binnen mag. Heeft daar de gemeente dan geen zeggenschap over?
1: Het Pleinfestival heeft een eigen besluitvorming op, maar de dialoog met de gemeente staat ruimschoots open om te kijken welk pakket maatregelen erbij hoort als 18 min wel toegelaten wordt.
0: Aha, okay.
1: En welke voorzieningen daarbij horen. Maar het is uiteindelijk een beslissing van de organisatie om het wel of niet te doen.
0: Meneer Bruinings, mag ik u hartelijk danken voor uw tijd?
1: Heel graag en graag tot horens.
0: Dat gaat snel gebeuren. Dankjewel. Doei doei.
1: Oké, dank je. Hoi. Info.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Inwoners van de gemeente Waalwijk en Heusden kunnen binnenkort worden gevraagd naar hun winkel- en koopgedrag. Beide gemeenten doen namelijk mee aan het koopstromenonderzoek. Een aantal huishoudens krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Daarin wordt onder meer gevraagd waar zij boodschappen, kleding en andere spullen kopen. De resultaten moeten gemeenten helpen bij toekomstige keuzes over winkelgebieden en horeca. De gemeente Dongen heeft het verslag gedeeld van de inwonersavond over noodopvang De Nestel. Inwoners gingen met elkaar in gesprek over hoe noodopvang er in de gemeente Dongen in de toekomst uit moet komen te zien. De meningen hierover waren verdeeld. Een deel van de mensen was blij met hoe het met De Nestel gaat. Een ander deel ziet toch puntjes van kritiek. De reactie van inwoners wordt meegenomen in een raadsvoorstel. De voorbereidingen voor een nieuwe ijsbaan in Kaatsheuvel zijn in volle gang. Komende winter vindt de allereerste editie van het Winterfestijn Kaatsheuvel plaats op het Anton Pieckplein. De organisatie is bezig met de voorbereidingen en is nog op zoek naar vrijwilligers en sponsors. Het Winterfestijn Kaatsheuvel vindt plaats van 11 december tot en met 3 januari. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat.

0: Het was niet hun mooiste of hun grootste, maar ik vond het wel een van hun mooiste. De heren van de Village People, de Indiaan, de... Ja, SM Boys, zullen we maar... De politieagent en de bouwvakker. Ja, zo gingen ze verkleed, de heren. YMC was natuurlijk hun grootste. Maar ja, ik vind dit hun mooiste. Plaat die ogen ooit nog eens opgepakt door de heren van de Pet Shop Boys. Ja, 17 graden in de Langstraat. Dit weekende gaan we weer wat betere weer krijgen. En volgend weekende, je hoorde het dus straks al in het interview met Go Waalwijk, gaat het nog warmer worden.
1: Miss Montreal met groot.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.

De nieuwe flitschijf van deze week. Nog, morgen nog. En dan krijgen we weer een nieuwe. Ja, voor de volgende week. Zaterdag wordt die bekendgemaakt. Je hoorde Miss Montreal. En we hebben een jarige vandaag. Ja. En dat is Anastasia. Langstraat FM. Zij wordt 58.

Vandaag, ze wordt 58 jaar oud. Is trouwens al een tijdje stil rond Anastasia. Ja. Een dame die de grote bril weer als modeobject teruggebracht had. Ja, en een keeltje, dat heeft ze wel. Ja, goed. Ja, voor degenen die het niet weten, in de politiek zijn ze aan het napraten over de begrotingen. En het gaat er nogal tekeer als een oordeel. Want Jetten weet nog niet zijn keuze of hij nou links of rechts gaat. En in ieder geval heeft wel alle partijen uitgenodigd, de oppositiepartijen, om te komen praten. En Wilders heeft tegen Jetten gezegd, kritiek van uw eigen collega's. Is dat zo? Ja.

Step into my world, give me all your loving. Je hoorde Madonna samen met Nicki Minaj. En Mia, ja, zij deed het met hun drieën. In 2012 met deze plaat. Ja, en ik zei het toen straks al hier op de redactie. Ik denk dat het kabinet weer gaat vallen met deze begrotingen. Maar daar zei ze dat het allemaal wel mee zou vallen. Ja. We zullen het zien. Nog twee te gaan voordat we naar de boterham mogen. En dit is

We zijn heel erg benieuwd. Kevin Rudolph hoorde je samen met Lil Wayne. En zij hadden geen keuzestress over deze plaat, toch? Nee. Op naar het nieuws van 12 uur. Zometeen smakelijk eten. Vanmiddag veel plezier met Anton. Tussen 2 en 3 en tussen 5 en 6. En wat mij betreft, eet smakelijk. En vanavond onze Dance Classics weer tussen 8 en 11. Voor degene die even terug in de tijd wil. Met de voetjes op de vloer. Eet smakelijk.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken, moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Inwoners van de gemeente Waalwijk en Heusden kunnen binnenkort worden gevraagd naar hun winkel- en koopgedrag. Beide gemeenten doen namelijk mee aan het koopstromenonderzoek. Een aantal huishoudens krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Daarin wordt onder meer gevraagd waar zij boodschappen, kleding en andere spullen kopen. De resultaten moeten gemeenten helpen bij toekomstige keuzes over winkelgebieden en horeca. De gemeente Dongen heeft het verslag gedeeld van de inwonersavond over noodopvang De Nestel. Inwoners gingen met elkaar in gesprek over hoe noodopvang er in de gemeente Dongen in de toekomst uit moet komen te zien. De meningen hierover waren verdeeld. Een deel van de mensen was blij met hoe het met De Nestel gaat. Een ander deel ziet toch puntjes van kritiek. De reactie van inwoners wordt meegenomen in een raadsvoorstel. De voorbereidingen voor een nieuwe ijsbaan in Kaatsheuvel zijn in volle gang. Komende winter vindt de allereerste editie van het Winterfestijn Kaatsheuvel plaats op het Anton Pieckplein. De organisatie is bezig met de voorbereidingen en is nog op zoek naar vrijwilligers en sponsors. Het Winterfestijn Kaatsheuvel vindt plaats van 11 december tot en met 3 januari. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tealano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
13: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

organisatie wil er graag iets gaan doen. Wellicht wordt het Pleinfestival daarom 18+. Volgend jaar wordt er voor het eerst in Waalwijk een stadsiftar georganiseerd. Dat is een gezamenlijke maaltijd tijdens de Ramadanperiode. De stadsiftar is in het leven geroepen dankzij de organisatie Young Choices, die bouwt aan verbinding in de gemeente Waalwijk. De stadsiftar zal plaatsvinden in het hart van Waalwijk. Verdere informatie zal later bekend worden gemaakt. Het ongeslagen RKC mag zich op gaan maken voor een wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd worden, want MVV staat verrassend op de derde plaats. RKC daarentegen heeft de smaak ook goed te pakken. De afgelopen twee wedstrijden wisten de Waalwijkers te winnen. De wedstrijd is morgenavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Schakel maar in.
11: Van harte welkom.
12: Schakel maar in.
10: En geniet. De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
13: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Goed zo.
14: Langstraat FM met Anton Mansa.
15: Ja, nou zijn we er klaar voor.
16: Zo.
17: Ja, het is hier altijd erg gezellig.

Ja, zo, 1982 en die inside of die outside of die other side. In elk geval, het gaat over de liefde. Het is 7:07. Welkom bij de middagmix voor donderdag 17 september alweer. Het is frisjes buiten, 17, 18 graden. Het is eigenlijk redelijk goed te doen als je wat buitenactiviteit hebt. Dus niet te koud, niet te warm. Na vandaag, tegen het weekend, dan lopen de temperaturen in elk geval weer een beetje verder op. Maar goed. Tussen nu en 3 uur hebben we in elk geval het nieuws vanuit de regio de Langstraat. We hebben het weer, we hebben de cover en het origineel. En we hebben uiteraard ook muziek uit dit praten. Dit is Nova Star. And today, yesterday.

so kind. Jim Gilstrap, Swing Your Daddy, 1975. Een 11 weken stond hier genoteerd. En echt, daadwerkelijk een enorm nummer 1 hit was het destijds. 13 over 2, zo direct de flitsschijf van Miss Montreal. We hebben straks uiteraard de cover en het origineel. Vandaag is de titel The Bridge Over Troubled Water. Origineel van Simon & Garfunkel en de cover van Disturbed. Je kunt jezelf er vast op voorbereiden welke dat jij de mooiste vindt. Maar eerst, Building a Bridge to Your Heart. Dit is Wax uit 87.

San Hans, oftewel Miss Montreal. Dat was groot de flitsschijf. Je hoort er morgen in deze hoedanigheid ook nog langskomen in de middagmix. De Merwedebrug op de A27 bij Gorkum gaat tussen donderdagavond 24 september en maandagochtend 28 september dicht voor alle verkeer. Rijkswaterstaat legt dan een dunne laagje asfalt op het brugdek om zo de belasting van de dragende bogen te verminderen. Straks meer nieuws uit onze eigen regio met Siem van der Kaa. We hebben nog het uitgebreide weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst zometeen muziek van de Superman Lovers en Starlight uit 2001. En tot die tijd één van die grote hits uit 1984. Van Andrew Ridgeley en George Michael. Tezamen vormden ze het onafvolgbare... Rustig maar. Onafvolgbare duo, dat zeg ik dus. The Wampies, Wham dus. Een van die leuke. Everything She Wants, de remix uit 84 op de middagmix.

0: Zoiets noemen ze een one-hit wonder volgens mij.
1: Ja.
0: Meer dan dit kan me niet uit de pennen streken van de heren van de Superman Lovers. Starlight stond in 2001 vijf weken in de hitparade en piekte op nummer 23. Het is 2:30. We zijn aan afwachting van Siem van der K. Je hoort hem zo met de Langstraat FM News Update. Maar eerst terug naar 1991, plaat wat ik een aantal maanden geleden nog werd gecoverd door Cyril. Dit is het origineel van die LA's. And there she goes.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Worden de avondfeesten op het Pleinfestival in Kaatsheuvels? De organisatie van het Pleinfestival overweegt om die beslissing te nemen. Veel 18-minners krijgen het op het Pleinfestival toch voor elkaar om alcohol in hun handen te krijgen. Afgelopen jaar zorgde dat voor een grimmige sfeer op de zaterdag. De organisatie wil er graag iets gaan doen. Wellicht wordt het Pleinfestival daarom 18+. Volgend jaar wordt er voor het eerst in Waalwijk een stadsiftar georganiseerd. Dat is een gezamenlijke maaltijd tijdens de Ramadanperiode. De stadsiftar is in het leven geroepen dankzij de organisatie Young Choices, die bouwt aan verbinding in de gemeente Waalwijk. De stadsiftar zal plaatsvinden in het hart van Waalwijk. Verdere informatie zal later bekend worden gemaakt. Het ongeslagen RKC mag zich op gaan maken voor een wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd worden, want MVV staat verrassend op de derde plaats. RKC daarentegen heeft de smaak ook goed te pakken. De afgelopen twee wedstrijden wisten de Waalwijkers te winnen. De wedstrijd is morgenavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Hallo, dit is de weerupdate. Er is veel bewolking en vanuit het westen trekken in de loop van vanmiddag buien over de provincie. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige zuid winddond. In de regen is het 14 of 15 graden. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Vannacht is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De minima liggen rond 12 graden. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Desondanks is het zacht met zo'n 20 graden. Zondag komen enkele buien voor, maar is er ook ruimte voor de zon. Na het weekend breekt een droge periode aan. Er is weinig wind en de maxima liggen rond 20 graden, mogelijk later in de week nog wat hoger. En tot zover de update.
2: De muziek die je kent en informatie uit de streek in de middagmix. Anton Nachtzaam.
3: Je weet niet wat je hoort.

0: Sister 2010. Dat was de muziek van Train. Je luistert naar de middagmix met Anton Nachtzaam hier op Langstraat FM. Dat betekent dat het de hoogste tijd is geworden voor de cover en het origineel. De cover is geschreven in februari 1964 door Paul Simon in de aftermath of 1963. Eigenlijk nadat John F. Kennedy werd vermoord in 1963, toen werd dus The Sound of Silence eigenlijk ter ere daarvan geschreven. De hit die vertelt het verhaal over de mainstream populariteit en dergelijke. Sound of Silence 1966 kwam hij in de hitparade. De cover van Disturbed is een krachtige, emotioneel geladen uitvoering van het klassieke nummer van Simon & Garfunkel, begeleid door een dramatische muziekvideo. Disturbed bracht hun versie van The Sound of Silence uit als onderdeel van hun album Immortalized uit 2015. De cover verandert de originele volkballade in een betoverende orkestrale rockuitvoering met diepe, resonerende zang van de leadzanger David Draiman en een langzame, intense opbouw die het thema van het isolement en reflectie in het nummer benadrukt. De cover en het origineel, het is aan u als luisteraar van dit Radio Feuilleton om te beslissen wat u het mooiste vindt. Is het de cover van Disturbed of toch het origineel van Simon & Garfunkel? Luister en oordeel zelf in de cover en het origineel.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: De cover en het origineel. The Sound of Silence. Prefereer je het origineel van Simon & Garfunkel uit de jaren 60? Of deze bombastische rockuitvoering van Disturbed uit 2015? Ik weet het wel. Maar ik mag nog helemaal niet meedoen. Nee. Het is 14 voor 3. Dit is Langstraat FM, de middagmix. Vanaf maandag weer met Rijn Roosendaal. Maar nu eerst de Weather Girls. And It's a Raining Man uit 83.
1: Hi, hi. We're your Weather Girls.

allergrootste hit was dat van Yves Berense, dames en heren. Ja, ja. 8 minuten voor de klok van 2, 3, 4, 3 dan maar. Doe maar. Als 1 de laatste vokale. De 2e laatste vokale. Ik heb er nog 2 voor je. Zometeen gaan we eruit met Sydney Youngbloods en... Sit and Wait. Gaan we zitten wachten tot het 5 uur is. Met lekkere non-stop muziek. Morgen doen we nog een keer over, voor de laatste keer, met Nachtzaam de middagmix. We gaan eruit voor nu met de Jonas Brothers. Listen When, zei ik zeg. Tot later.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lijnstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Worden de avondfeesten op het Pleinfestival in Kaatsheuvel straks 18+? De organisatie van het Pleinfestival overweegt om die beslissing te nemen. Veel 18-minners krijgen het op het Pleinfestival toch voor elkaar om alcohol in hun handen te krijgen. Afgelopen jaren zorgde dat voor een grimmige sfeer op de zaterdag. De organisatie wil er graag iets gaan doen. Wellicht wordt het Pleinfestival daarom 18+. Volgend jaar wordt er voor het eerst in Waalwijk een stadsiftar georganiseerd. Dat is een gezamenlijke maaltijd tijdens de Ramadanperiode. De stadsiftar is in het leven geroepen dankzij de organisatie Young Choices, die bouwt aan verbinding in de gemeente Waalwijk. De stadsiftar zal plaatsvinden in het hart van Waalwijk. Verdere informatie zal later bekend worden gemaakt. Het ongeslagen RKC mag zich op gaan maken voor een wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd worden, want MVV staat verrassend op de derde plaats. RKC daarentegen heeft de smaak ook goed te pakken. De afgelopen twee wedstrijden wisten de Waalwijkers te winnen. De wedstrijd is morgenavond om 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Oh yeah.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53 en de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Met 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude Turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Goed zo.
18: Langstraat FM.
12: klaar met Anton Nachtzaam.

0: Wax. 1987. 10 weken top 40 en ze piekte op nummer 8. Ik zeg een heel goedemiddag.
1: Frances en Klaar met Anton Machtel.
0: Zo, het is 8 minuten over de klok van 5 uur. Staat 378 kilometer aan één gesloten plek. We gaan het zo meteen vertellen waar het precies vast staat. Verder hebben we uiteraard straks zo om en bij 5:30 Siem van der K met de Langstraat Media Nieuws Update. We hebben het weer. Het laatste half uurtje komt uiteraard ook nog de speciale aanbieding langs. En het eerste half uur zit ook nog geprogrammeerd de flitsschijf. Kortom, reden om te blijven luisteren naar dit Radio Feuilleton. We begeleiden je, je weet het, maandag tot en met vrijdag van 5 tot 6 van werk naar huis met alleen maar de lekkerste muziek. En daar word ik niet zonder van. Nee. En om dat te benadrukken, draaien we toch gewoon somber. My body isn't ready. De rest wel.

Waar hoor je ze nog? 1972, de Hollies. En laat dat nou net de titel zijn, de Baby. 16 minuten over de klok van 5. Langstraat FM meegluren kan via andernachtsaan.nl/studio626. En je weet het, rond dit tijdstip hoor je uiteraard de files. 409 kilometer aan één gesloten blik in het land. Zij staan onder andere op de A2. Langzaam rijdt verkeer tussen afrit Leenderheide en Randweg N2 en Valkenswaard 4 kilometer. Het rijdt langzaam op de Martinus-Nijhofbrug tussen Knopendijl en de Martinus-Nijhofbrug 2 kilometer. En daar achteraan nog tussen de brug en afrit Kerkdriel 3 kilometer. Randweg Eindhoven rijdt het langzaam tussen Baterdorp, Randweg N2 en Knopend Hocht 4 kilometer. Randweg Ring, Zetterenbosch staat er stil tussen afrit Rosmalen-West en Veghel 2 kilometer. Tussen Maasbrug en Veghel nog een keer 6 kilometer. En op de verbindingsweg vanuit Den Bosch staat nog een keer 2 kilometer file. Al daar op de A27 is het langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen afrit Werkendam en afrit Hank voor 2 kilometer. En staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Noordloos en de Merwedebrug voor nog een keer 6 kilometer. Dan de A50, daar is het aanschuiven op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en afrit Os-Oost voor maar liefst 9 kilometer. En tussen Ewijk en Maasbrug nog een keer 8 kilometer. Dan de A58, langzaam rijden tussen afrit Best en Moergestel 6 kilometer. Tussen knooppunt Baterdorp en Oorschot nog een keer 4 kilometer. Tussen Sint-Annebos en Galder 5 kilometer. En op de ring Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Sint-Annebos 2 kilometer. En tussen afrit Tilburg-Reeshof en afrit Bavel aansluitend nog een keer 2 kilometer. Dan de A59 tussen afrit Maden en knooppunt Zonzeel 5. Tussen afrit Waalwijk en Sprangkapelle-West 3. Tussen knooppunt Waspik en knooppunt Hooipolder 3. Tussen Paalgraven en afrit Oost 2 kilometer. En op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk staat nog een keer 1 kilometer. En tot besluit langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid. En daar staat 4 kilometer file aan één gesloten blik. Mocht je erin staan, je kunt het devies onderhand wel. Je handen aan het stuur, je ogen op de weg en je radio, je oren te luisteren leggen op Langstraat FM. Dan hoor je nu de band rond Frederikus Picht. I've Got the Bullets. You

0: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 5 tot 6. Van 6 klaar op Langstraat FM.
1: Op het werk, onderweg of thuis.
2: Dit is de Flitsschijf.

Je hoort er morgen nog een keer langskomen als zijnde de speciale aanbieding, niet maar wel de flitsschijf. Speciale aanbieding, die hoor je straks voor de laatste keer in die hoedanigheid langskomen in dit Radio Feuilleton. Van 6 uur klaar met Anton Nachtzaam hier op Langstraat FM. Zometeen een pareltje uit 1973 en laten we die eens even gaan draaien voor Anthony Feyneman. Hij is een vastluisteraar, ligt lekker lang uit op de bank te luisteren naar Langstraat FM in Waspik. Maar nu eerst Sophie B. Hawkins.

0: Forgotten 70s. Een vergeten pareltje uit de 70s. Vandaag uit 1973.
1: Yesterday.

0: 1973. Er waren de Seekers, maar dat waren niet de Seekers, dit waren de nieuwe. Juist, de nieuwe Seekers. In 1973, zo nieuw zijn ze niet meer. And you won't find another fool like me. We draaien ervoor Anthony Fijneman uit Waspik.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De fietsveiligheid in de gemeente Waalwijk moet beter. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het aantal fietsongevallen in Waalwijk steeg dit jaar naar 53. En de VVD vindt dat dit niet de goede kant op gaat. Het college geeft aan druk bezig te zijn met het verwijderen van obstakels en het verbeteren van markeringen. Ook moet er volgens het college het aantal plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen verminderd worden. DNP Heusden raadslid Jeannette Verhoofdstad-Stuper stopt in de Heusdense gemeenteraad. Volgens haar is het raadswerk niet goed meer te combineren met haar nieuwe baan. Verhoofdstad-Stuper maakte 8 jaar lang deel uit van de Heusdense politiek. Per 22 september legt ze haar raadswerk neer. De DNP-zetel zal worden ingenomen door Bas Gunning. Het nog ongeslagen RKC maakt zich op voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht. Dat zal geen makkelijke wedstrijd zijn, want MVV staat op dit moment derde in de KKD. RKC verkeert wel in goede vorm. De afgelopen 2 wedstrijden werden door de Waalwijkers gewonnen. Wie geen deel meer uitmaakt van de selectie van RKC is Yannick van Os. De doelman maakte de overstap naar FC Dordrecht. De wedstrijd RKC tegen MVV is vrijdagavond 8 uur en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Hallo, dit is de weerupdate. Er is veel bewolking en vanuit het westen trekken in de loop van vanmiddag buien over de provincie. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige zuidwestenwind. In de regen is het 14 of 15 graden. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Vannacht is het wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De minima liggen rond 12 graden. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 graden. Zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Desondanks is het zacht met zo'n 20 graden. Zondag komen enkele buien voor, maar is er ook ruimte voor de zon. Na het weekend breekt een droge periode aan. Er is weinig wind en de maxima liggen rond 20 graden. Mogelijk later in de week nog wat hoger. En tot zover de update.
3: Goedemiddag! Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langs.

Ik zeg, dat is lang geleden dat we die gehoord hebben. Fantastiek. 1982, waar heb ik dat meer gehoord? Fantastiek. Fantastiek was trouwens een Nederlandse band die in de begin van de jaren 80 paraat stond met leuke, gezellige muziekjes. Tijd voor wat verstaanbare muziek om 6:10 van EOS.

Als er één ding is wat ik eigenlijk niet heb, dat is veel energie. Maar ja. Krijg er wel een klein beetje meer extra energie van trouwens. Van deze muziek uit 1984 van Evelyn Thomas en High Energy op donderdag 17 september op Langstraat FM. 2026 is het jaar. Nog even. Tijd voor Bruce Huppelgay, Springsteen.

0: toch altijd handig als je iemand hebt in je kennissenkring of in je vriendenkring die enorm begaan is. Eigenlijk een soort IT-nerd is. Dan heb je van, ik heb wat dingen voor je geregeld. Je hoeft verder niks te doen. Zeg maar, ik moet toch nog wat aanpassing doen aan de website of zo. Ja, dat kan ik niet regelen. Dus, de...
1: Huh? Ja.
0: Ja. Maar goed. Speciale aanbieding was dat Keigo en Max McNaan. En Take Me Back. Maar de tijd op 5 voor 6. Dat betekent dat we snel de benen gaan nemen. Zometeen na 6 uur non-stop muziek en informatie. Straks lekkere dansbare muziek. Vanaf een uur of acht. Tot middernacht. En wij zijn er weer morgenmiddag tussen 2 en 3 met de middagmix voor de laatste keer. Vanaf maandag is Rijn Roosendaal er weer. Of anders morgen tussen 5 en 6 voor van 6 klaar. We gaan eruit met Rubets uit 74. Sugar Baby Love, tot morgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt, komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het radionieuws.
6: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
20: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beiden waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei: als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eertmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eertmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat
7: Dance Factory. We are here, 'cause you were there.

0: vanuit de Dance Factory Studio heten we jullie van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het genoemde programma Dance Factory. René van der Meer, aangenaam mocht je voor het eerst luisteren. Ik doe dit pas vanaf 1978, maar er zijn er misschien altijd nog mensen bij die het voor het eerst horen. Dus ik zou zeggen welkom. Welkom bij het programma. Elke donderdagavond tussen 8 en 10 met het eerste uurtje René van der Meer. En Dion Vurst is ook al in de studio en ik startte net deze plaat en hij zegt, hey, wat is dit? Dit is een dikke plaat. En dan moet je weten, hij komt gewoon uit zijn eigen platenkast. Ja, die jongen weet niet meer wat hij allemaal heeft. Nee. Het album van Leon Haywood, en die kennen we natuurlijk van Don't Push It, Don't Force It. Het album heet It's Me Again. En uit 1981 kwam deze plaat. Met de titel die je zojuist hoorde, I'm Out to Catch.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: En meteen een verzoekje. De eerste van Johan Duivensloot. En hij heeft weer een masterpiece uitgezocht hoor. Het is Michael Baker. Komt uit 1983. Don't You Want My Lovin'. Welkom bij het programma. Je weet het, voor verzoekjes kun je appen naar 06 21 21 32 10. Of even een mailtje sturen naar info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM 106.8, 105.7 FM, Ziggo kanaal 917 en KPN 1042 en overal op DAB+.

Van het begin tot het eind zit eruit. Michael Baker, speciaal voor Johan Duivensloot. Hij is een vaste muzieksamensteller in dit programma. Mede muzieksamensteller, moet ik zeggen. En hij komt altijd met leuke platen. Soms één, soms twee en soms wel drie. En dit vind ik een damesdiscoplaatje. Waarom? Als ik deze vroeger in welke club ik gewerkt heb, dat ik maar draaide, dan stroomde die dansvloer meteen vol met louter dames. Had ik daar problemen mee? Niet echt, nee. Het is Michael Brown. Sommigen zeggen Michael Brown, maar het is echt met de Q, hè? Michael Brown. En het is bijna perfect. Daar gaat het liedje ook over. Close to Perfection. Gedraaid hier op Langstraat FM Dance Factory. René van der Meer is tot 9 uur bij je. En als je op zaterdagavond luistert, dat kan ook. Maar dan worden we herhaald met een klein verschilletje qua tijdslot. Dan zitten we tussen 9 en 11. Het is maar dat je het weet, hè.

0: no fear, have no fear, have no fear. Renee is here.
1: Michael Brown, Miguel Brown. Close to Perfection, 1985 was dat, ja. Deze kregen we binnen op een verzoekje speciaal voor Luc Liersen. Luc Liersen. Hij zegt, heb je niks van Lisa Lisa and the Culture? En hoor eens daar, Take You Home. I Wanna Take You Home. Dat is de oorspronkelijke titel. Luc, fijn dat je luistert. Leuk dat je erbij bent hier bij Dance Factory. Speciaal voor jou.

Ja, zo zitten we weer lekker aan de radio gekluisterd. Of via de tv misschien wel. Luister naar Dance Factory via Langstraat FM. En ik zat zo eens te bedenken. Ja, die donderdagavond, dat is er altijd wel de avond geweest. Dat we dat programma deden. Vroeger was dat al. Ik ben er in 78 mee begonnen op de zondagmiddag. En op een gegeven moment zijn we naar de maandagavond gegaan. Dat kwam omdat ik ook altijd een Galaxy Top 10 deed. En daar gingen we toen echt heel ver in. Ik had overal kaartjes liggen in Galaxy. Je weet wel, de discotheek uit Den Bosch. En daar konden mensen hun Galaxy Top 3 op invullen. En dat deden mensen toen ook echt en masse. En dan zondagavond, ik was er altijd daar. Dan haalde ik al die kaartjes op en dan gingen we op maandagavond die top 10 samenstellen. En dan ook tussen 8 en 10, destijds op Radio Benelux werd dat uitgezonden. Ik had al het halve personeelsbestand van Galaxy uitgenodigd in de studio. Dat was altijd een dolle boel met veel drank, moet ik zeggen. Toen werd er ook nog gewoon vrolijk gerookt in de studio. Raampje open. En soms lieten we gewoon tijdens de muziek de microfoon openstaan, zodat je een beetje de sfeer in de studio meekreeg. En ja, dat waren toch wel bijzondere tijden op de maandagavond. Dat was meteen na het weekend. Dan konden alle Galaxy addicts konden nog even een beetje afkicken. Hè? Misschien een beetje bibberend van de drank nog, je weet het maar niet. Speciaal voor Luc Liersen was dat leuke opname. I wonder if you take me home. En dit is een rap en hip-hop classic. We doen het niet wekelijks meer, maar zo af en toe. Zo af en toe eentje dus. Uit de film New Jack City. Je hoort al Queen Latifah. Maar Troop. Het dubbel O doet ook nog mee. En LeVert. Op de bass van de OJ's.

0: Wat een fijne plaat. Dance Factory. Gerald LaVert, Troop. Thursday night. En Queen Latifah. Groove on. Soul funk disco. Boogie to the beat. Boogie to the beat. En boogieplaatjes hebben we voor je hoor. Ai, ai, ai, ai. Deze is uit het magische jaar, mijn favoriete jaar. Jullie weten het allemaal wel, hè. 1979. One Way. Featuring Al Hudson. Music. So hit it.
1: It's 1979. It's Renee time.

echt zo'n jaren 70 geluidje. Dat poe. Hoor dan. Ik kan dat er zo van genieten. Dat is mooi als je van kleine dingen kunt genieten. Zoals ik ook kan genieten dat de officiële herfst is begonnen afgelopen week. Ja. De meteorologische herfst. En dan denk ik, ja, de zomer was ook leuk. Maar iets te heet de afgelopen zomer. Dat hoeft dan ook weer niet. Maar ik kan ook van de herfst genieten. En straks ook weer van de winter. Dus het is eigenlijk best wel een fijn klimaat in Nederland hier. Dat je gewoon om de 3-4 maanden een soort ander weertype krijgt, ja. Je mag er toch niet aan denken dat je in een land woont waar het gewoon altijd 30, 35 graden plus is. Nee, nee, dat zou niets voor mij zijn. Langstraat FM. Al Hudson. Music. En dit is Chaka Khan. What you gonna do for me?

Chaka Khan. Chaka Khan. What you gonna do for me? Zei dat. Dit is Change. Let's go together. Werd aangevraagd. En ik moet mijn briefje even erbij pakken. Het zit hier in mijn kontzak. Oh ja, het is Lilian Schoenhagen. Ja. Die was het. Lilian Schoenhagen. Wat een schöne naam, Schoenhagen. Uit Rosmalen komt ze. Dankjewel, Lilian. Voor het aanvaren van deze toch wel hele mooie plaat. René van der Meer is nog eventjes bij je. En straks kun je luisteren naar Dion Vurs.

0: Change, Let's Go Together. Hier op Langstraat FM 106.8 en 105.7 in je FM-band. Luister je via de televisie met je lekkere soundbar of misschien een dikke set speakers eraan. Dat kan ook natuurlijk. Dat heb ik thuis, ja. Ziggo kanaal 917, lekker makkelijk. En heb je KPN 1042 en zit je in de voituur? Dan kun je lekker gewoon via de eerder genoemde FM-frequenties luisteren. Maar wil je echt spetterende kwaliteit hebben en een goede dekking, dan ga je lekker naar DAB+. Laat je radiootje even scannen. En als je dan Langstraat FM tegenkomt, dan zet je hem lekker vast op een voorkeuzeknop. Lijkt me een goed plan. Een tijdje geleden hadden we het in de studio hier, Dion en ik, over Grandmaster Flash. Daar draaiden we eigenlijk best wel weinig van. En dan hebben ze natuurlijk ook die fantastische... Ja, dat was in onze ogen toen al een beetje een soort mix. Maar The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Ken je dat toch? Ja, en daar hadden ze natuurlijk een speciaal dankwoordje achterop staan. Want er zijn zoveel samples gebruikt voor die plaat. Onder andere Chic met Good Times, Blondie Rapture, Queen, Another One Bites the Dust, The Sugar Hill Gang met Eighth Wonder, The Furious Five, The Birthday Party en Spoonie G met Monster Jam. Nou, die gaan we dus nu draaien. Maar om het sentiment even helemaal compleet te maken. Ik vond ook nog een oude Ferry Maat jingle op de donderdagavond. En die gaan we van tevoren even luisteren. Ferry Maat fans, komt ie aan.
1: You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.

Kun je je voorstellen wat er gebeurt met je als je, moet ik even goed zeggen, 45 jaar terug in de tijd gaat. 45 jaar. En je was als een mannetje op de fiets naar de platenwinkel. Met je tasje bengelend aan je stuur, trappend tegen de wind. Ik krijg in één keer een déjà vu met Boudewijn de Groot. Maar dit geheel terzijde, dan die plaat thuis op gaat zetten, ja. Ik blijf het toch een bijzondere productie vinden. Met dank nogmaals aan Chic met Good Times, Blondie met Rapture, Queen, Another One Bites the Dust, The Sugar Hill Gang met Eighth Wonder, The Furious Five met The Birthday Party en Spoonie G Monster Jam. En dan even Another Biscuit. Mijn laatste voor vandaag. Veel plezier met Dion. We gaan eruit met het duo. En wat voor een duo. McFadden en Whitehead. Hier zijn ze met A No Stopping Us Now.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: "Wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet?" Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft AfroTros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Here, 'cause you were there.
7: Dance Metro.

Tonight it's party time. It's party time tonight. En dat kan je wel zeggen. Lekker en welkom bij het tweede uurtje Dance Factory op jouw Langstraat FM. Jazeker, en waar luister je naar? Nou, ik heb ooit eens een keer een mix moeten maken voor de Kareltje Top 30. Dat was van een bepaalde maand en zelfs van een bepaalde week. Dus al deze platen stonden in een bepaalde week in die top 30. En wat een dikke lijst is dat geweest. En altijd weer lekker om zo'n mix terug te horen. En heb je nou zoiets van, hey, dat kan ik zelf ook. Of ik heb zelf ooit eens een paar lekkere mixen gemaakt. Dan kun je die gewoon insturen naar dit programma. info@langstraatmedia.nl, daar kan je naartoe mailen. Of stuur gewoon even een appje naar 06-2121-3210. Wij draaien de mixen graag in dit programma. En dit was daar een heel lekker voorbeeld van. Ja, wat ik daar een beetje voorbij hoorde komen, en ik heb niet helemaal mee kunnen schrijven, was onder andere Aura, Such a Feeling. The System met You Are In My System. En dan de In Deep Michael Jackson mashup van Mr. D zelf. Dat was In Deep met Last Night the DJ Saved My Life. Ja. En Michael Jackson met Blood on the Dance Floor. I Am Somebody van Glenn Jones. The Charades, Give Me the Funk, zat er ook nog in. Too Tough van Angela Bofill. En Shirley Likes and First Choice, die kwamen ook nog voorbij. Altijd lekker om weer zo'n mixje te doen. En vinden jullie dat leuk? Dan kan je ook gewoon even schrijven. Hey Dion, kan je af en toe meer zo'n mixje doen? Dan doe ik dat met liefde en plezier. Je weet natuurlijk tussen 10 en 11 of tussen 11 en 12 wanneer je ook luistert. Dan hebben we nog een programma dat heet And the Beat Goes On. En daar worden heel veel van dit soort mixen een uurtje lekker back-to-back aan elkaar gemixt. Dus vind je dat nou leuk? Blijf daar straks ook nog even voor hangen. Nou, in dit programma hebben we ook nog Eric G. Hij is weer met een DJ-producer met de oude sound. Daar komt hij weer mee, een mooie suggestie. En wellicht nog wat verzoekjes zo links en rechts. Dat zal ook nog wel voorbij komen. Oh ja, de AI-track van deze week. Misschien ook nog wel een heel goed idee om te gaan draaien. Maar eerst lekker door met de muziek. De muziek voor ons herkenbaar en waar wij van denken, oh ja, oh, dat was ook zo'n dikke track. Nou, dit is er ook eentje van. Ze maakte heel veel goede muziek. Deze Gwen Guthrie. En dit was er één van, hoor. Nothing Going On But The Rent. It Should Have Been You, wel een echte disco-knaller. En deze kwam wat later. Maar zeer geliefd onder liefhebbers van het sparen van vinyl. Deze Peanut Butter.

0: Ze maakten zo heerlijke soulful en funky tracks. Ze begon ooit als studiozangeres voor Aretha Franklin, Sissy Houston, maar ook voor Roberta Flack bijvoorbeeld. Supernatural Thing werd een top 10 hit voor onder andere Ben E. King. En dat werd ook geschreven door Grant Guthrie. Verder schreef ze nog voor de Pointer Sisters en voor Isaac Hayes bijvoorbeeld. Ja.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance Factory.
0: En van de ene grootheid gaan wij naar de andere in dit programma, dat weet je. En wat dacht je hiervan? Gewoon lekker Denise Williams. I never knew love like this before. Maar dit is The Next Dance. Mag ik die van jou? Ja, dat mag zeker, want jouw dansfabriek is nog even lekker open. En wil jij gebruik maken van die dansvloer? Go your gang. Ja, go your gang. Ga je gang, ja. Alle gekheid op een stokje. Dit is een grote zangeres, ze maakte mooie tracks. En dit was een lekkere disco-hit in die tijd. En daar doen wij het voor op Langstraat FM.

Ja, daar doen we het voor, deze hele dikke platen. En dit is er echt een hoor, want als je dan zit te luisteren, dan denk je, poh. Wat een goede plaat, je vergeet hem zomaar, maar... Ik ben toch blij dat ik hem weer even heb kunnen draaien in jouw favoriete dancefabriek. Dancefabriek? Ja, dit gaat er nergens over vanavond, geloof ik. Nee, Dance Factory, daar luister je naar natuurlijk. Op jouw Langstraat FM. Misschien zit je thuis lekker te luisteren. Hè? Via de tv, via Ziggo of KPN. Zoek die app gewoon op en luister lekker mee. Want dan hoor je niet alleen de hele commerciële dance hits uit die tijd. Maar vooral ook veel lekkere import. Die platen waarvan je denkt, boah, die was ik vergeten. Of van, oh ja, bestond dat ook in die tijd? Wat lekker zeg, nou dat. Dit is er een van de Hudsons.

Ja, speciaal voor Robbie Koster. Deze El Giro en Morning. En ik zweer toch dat ik The Girl Is Mine hoor van Michael Jackson ook een beetje door deze plaat heen. Nou, zo zie je maar. Zo komt er van alles eigenlijk voorbij. Speciaal voor Robbie. En hij weet zelf wel waarom. Dat mag ik geen uitleg hebben. Komende weken denk ik ook alleen maar in The Beat Goes On Robbie Koster om hem een hart onder de riem te steken. En dat doen we bij deze vanaf de studio Langstraat FM heel erg graag. Robbie, jongens, sterkte. En deze band, LFB, oftewel Fat Larry's Band, had zo'n waanzinnige strakke rhythmsecties. Bijvoorbeeld in het nummer Down the Avenue. Dat werd gesampled door heel veel goede bands. Elektronisch, hip-hop, maar ook bijvoorbeeld Depeche Mode, Ice-T, Run DMC en noem het maar op. We gaan een lekkere plaat van hun draaien. Zoom was een allergrootste, wat mij betreft ook wat minder. Maar deze Looking for Love.

dat was hem dan ook weer lekker lang ook. De heerlijke 12 inch van de Fat Larry's Band. Looking for Love. Hun allergrootste was natuurlijk Act Like You Know. Dance Factory. Thursday night.

I Never Gonna Fall In Love With You. En dan luisteren we er natuurlijk naar DJ Mike Allen en Ralphie T. En ik zou niet heel graag in hun schoenen staan, want ze treden voornamelijk op in luxe bars en clubs in Oost-Azië. Ja, wie wil dat nou? En ze brengen heerlijke funk, klassieke jazz en soul samen. En dat doen ze vaak samen met Incognito. Daar draaien we ook redelijk wat van in die show. En dat was een Londense acid jazz band opgericht in 1979. Zij speelden onder andere met Jocelyn Brown, Roger Sanchez en natuurlijk David Morales. Ja, dat brengt mij bij een van de laatste platen vanavond. Nog niet de laatste, denk ik, maar wel één van de laatste. En luister eens naar deze Ambra. Special Kind of Love. En het klinkt ook een beetje als Aura. Ja, dat is al snel hoor. Als je zo'n dikke baseline hoort, dan zit je al snel op die gedachte, zal ik maar zeggen. Blijf nog even lekker hangen en straks ook met And The Beat Goes On langs Straat FM. Lekkere muziek tot aan middernacht zeker.

Ja, we weten het allemaal. 1979 is het jaar van René van der Meer. Ja, dat is zijn ultieme discojaar. Ja, en bij mij zit dat toch op 1982. Ja, 81 ook wel, maar 82... Ja, ik twijfel tussen die twee jaren. Toen werd er zoveel lekkere import, zeg maar, die disco en die clubs in geslingerd. Ja, gewoon zoveel dat je de helft vergeten bent. En dit was ook zo'n vergeten pareltje van Amra, Special Kind of Love. Ja, jongens, we zitten alweer bijna aan het einde van het programma. We gaan de laatste plaat dadelijk instarten. Wij hebben weer met heel veel plezier dit programma gemaakt. Dat mag duidelijk zijn. En we hopen jullie gewoon volgende week weer hier te treffen op jullie Langstraat FM. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. We sluiten af met Debut en Glitter Funk.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang.
0: Goed zo. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
6: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
7: By Robbie Costa.
8: Dance Factory.

Mm-hmm.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Joeri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen links- of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.